Nuiset is zo kaffi taas is is zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, ik heb het te doen. Man, ik heb het.